Oh, mijn vrouw, was las met de stad? Was las met het land? Was las met mijn hand?